Dat is een lelijke ding wat kop wijs in Parijs. Iets helemaal anders als een bikereis, of een koplijs, of bij bachelor parties muiswijs. Op een baarstoel bij een braai, zit een ouwe en eet sy slaai. Asseblief my lief sê ja, kan ek leeuw loop? Die ouwens het mooi gevra. Nou as jy weet wat die leeuw loop is, en jy weet waar die leeuw moet rus, maak jou broek en jou belt los geleidelik. Die leeuw loop is baie verleidelik, en ek gaan hom nou stap vir stap verduidelik. Knijp twee ballen vast tussen jou bene, met jou handen en jou knie op die stene. Trek af jou broek en bril, as jy wil, solank jy net leeuw.

0: Mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen.
1: Jij moest zwanger geworden om en bij die tijd toen je hier weg is. Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
2: Dat is geen verskoning. Hoe kom je me zo moet verrein?
3: Haast die Cherry. Haar naam is Gloria. Denk ik smaak een bikkie.
4: Zit neer wat ook al jij drank. Dat is een fancy dame van die knaap op pad naar jou toe.

Jesus genees nog steeds. So ons gaan musiek neem en dan kom ons terug, dan is Pastor Jolyn Matthews aan die woord.

Daar sê welkom terug, tyd so 22 minute na 10. Kom ons kyk gou na die volgende aankondigingkie wat ek vir u moet deurgee. South Africans head to the polls for the local government elections on 4 November. With so much information and misinformation circulating in the lead-up to election day, it can be difficult to separate fact from fiction. Since 2012, AfricaCheck has worked to promote accuracy and strengthen public debate. In the weeks ahead, we'll be sharing a series of short informative guides from AfricaCheck to Your View, identify reliable information, understand the facts, and make an informed decision when you vote. En dan, die volgende. Naisna, if you've seen the news, I'll see. Join CLC to celebrate the reopening of the refreshed tour at Naisna Mall with great opening specials. Enjoy 20 gig for 109 rand or 40 gig for only 169 per month. Plus, amazing deals on Samsung and Honor smartphones. Visit us at Shop Z106 Naisna Mall. Explore the fresh new look, excellent service, and exclusive opening offers. CLC Naisna Mall, refreshed and ready for you. Offers valid 2 October to 15 October. T's and C's apply, switch to C, CLC. So ja, daai is die laaste dag vandag van daardie offer van CLC. Nee, ek kan nog so paar boodskapies doen. Voor ons gaan breek vir stukkie muziek. Goeiemorgen Jolien, my gelukwense gaan vanochtend aan Lincia Iso, Jaden Joseph en Handra Peters van Swellendam. Alles wat mooi is op jou speciale dag, geniet het. Die jou naweek kom met liefde van Mariam Iso van Slangeveer. En dan sê lekker verjaar julle. Morgen Jolien wil net sterkte aan die Buys familie met die ingang van Edwin Buys vanochtend. God sal julle tranen afdoor. Jean van Mosselbaai, dankie baie. Goeiemorgen Jolien, hoop dit gaan goed met jou. Ek wil net een versoekje instuur vir my Antie Rouda Olieslager, wat vandag verjaar. Ek verhaar Psalm 23 en sy moet haar dag geniet. Het kom van die Eso en die Jongs familie af van uit Park Dien. Asseblief Jolien, mooi en gesiende dag vir jou verder. Goed. Dus kyk gauw. Goed. Ja, ek dink ons kan vinnig breek en dit bring vir ons sommer na die headlines.

mis daar vir hoogte een ons vir. Fijkens jake week hoor ons van jong mense wat die levens weens misdaad verloor, skakel in op 1 FM, op vrijdag 16 Oktober 2026, tussen 8 en 9 voormiddag, en neem deel aan politiek en polemiek, wat die kwestie saam met gasten bespreek word, kolonel Wayne Petzee van die politie, en Philip Seroe, gemeenskapleer, praat ook saam.

misdaad vir hoogte in ons bring. Bykans elke week hoor ons van jong mense wat hulle lewens weens misdaad verloor. Skakel in op Eden FM op Vrydag 16 Oktober 2026 tussen 8 en 9 voormiddag en neem deel aan politiek en polemiek. Wat die kwestie saam met gaste bespreek word, Kolonel Wayne Petzee van die polisie en Philip Seroe, gemeenskapleer, praat ook saam.

mis daar vir hoogte en noodsoorde. Fekens jake week hoor ons van jong mense wat hulle lewens weens misdaad verloor. Skakel in op Eden FM op Vrydag 16 Oktober 2026 tussen 8 en 9 voormiddag en neem deel aan politiek en polemiek wat die kwestie saam met gasten bespreek word. Kolonel Wayne Petzee van die politie en Philip Seroe, gemeenskapleer, praat ook saam.

Carle Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die uitsoorde omgewing? George, Naisna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.

misdaad verhoogde een oorsprong. Fekens elke week hoor ons van jong mense wat hulle lewens weens misdaad verloor. Skakel in op Eden FM op Vrydag 16 Oktober 2026 tussen 8 en 9 voormiddag en neem deel aan politiek en polemiek wat die kwestie saam met gasten bespreek word. Kolonel Wayne Petzee van die polisie en Philip Seroe, gemeenskapleer, praat ook saam.

0: with Sebastian Coldridge.
1: All right, so welcome back. Welcome back right there. Thank you so much to Julene for Rosa McKee. All right, thank you, Julene, for, you know, sharing with us the news headlines. And, yeah, what you can expect at about 1 o'clock when we do give you that complete bulletin at 1. And then I got a message on the WhatsApp line. Well, if you would love to engage with us, you're more than welcome to, you know, go on to our webs, go on to our website and check out who's... who's on air and what's happening. There's going to be news. Also, our Facebook page, you know, at Eden FM SA. That's where you'll find us, Eden FM, at Eden FM SA. That's the name of the page. Go check it out. That's our social media handle. And then you can also see what's happening on the Facebook page, all right? But nevertheless, if you're audio streaming, it's www.edenfm.co.za. And if you would love to connect with us on WhatsApp, you're more than welcome to. It's 060-505-2693. Someone says on the WhatsApp line, Goeiemiddag, Sebas. Lekker numbers, bro. Cheryl Ann. Cheryl, good day to you, man. Yes, I told you early on before I played that song. You know, I know exactly how old you are when you... when you recognize those ones, you know. Yeah, I know. All right, we're not gonna, you know, elaborate on the age groups, you know, but we're gonna keep it that way. All right, yeah. Fani, what's happening, my brother? Let's go to Nice now. Fani, what's happening?
2: Fani. Sebas madagi almal Fani is ingesluit almal iso. Fani wees my girlfriend. Speel toch wel iets van mijn hittens, maar wat ik persoonlijk aan zo gevraagd, ik in die regering, is one day I'll fly away. Zoals we een beetje vliegen, ik in die regering, waar toe, weet ik. Maar laat ons vliegen, man. One day I'll fly away.
1: Jij zei, one day I'll fly away, broeder. Ja, dat is een beetje kwaai, jong. Ik wil een waantje, wil jij vliegen, Fanny? Dat is een 90 minuten voor de uur van Ian. Jij kan gezelschap met mij, 060-505-2693. Ian, even hallo.
3: Goedemiddag, ze passen.
1: Goedemiddag. Ja.
3: Alle wensen gaan. Goedemiddag aan Matteo Arense. En ik hoop zijn mami Monique, Daddy Lionel Arense, van een lekker bedeer vandaag. En gelukkig wensen ook aan je opzien wat gisteren verjaard.
1: Ja.
3: Ik heb een lekker dag gehad. Goeie
1: dag,
3: Sebas.
1: Bye. Dank u.
3: Lekker
1: warm in Judenpark in George, nee? Middags is een Bas, groetes hier voor allemaal daar in Pakkersdorp in Judenpark. Mooie dag voor jou ook, broeder. Ek is ingakel en geskakel, de Midday Connection, by die werk, Old School, dit is waar ek is, net Sean natuurlijk hier van Pakkeldorp. Hy sê, speel haar vir my ietsie anders daar, broeder. You know what, Fani? I think I know exactly how you feel, brother. It's 18 minutes away from the hour of 1 o'clock. And we got a way of connecting with one another, you know. That goes out to Fani and the team. Rachi Neisner.

misdaad verhoogde een of twee. Vykens jake week hoor ons van jong mense wat die levens weens misdaad verloor. Skakel in op Eden FM op vrijdag 16 oktober 2026 tussen 8 en 9 voormiddag en neem deel aan politiek en polemiek wat die kwestie saam met gasten bespreek word. Kolonel Wayne Patsie van die politie en Philip Seroe, gemeenskapleer, praat ook saam.

Mis daar vir hoogte en noodspring. Fekens jagen weer oor ons van jong mense wat hulle lewens weens misdaad verloor. Skakel in op Eden FM. Op Vrydag 16 Oktober 2026. Tussen 8 en 9 voormiddag. En neem deel aan politiek en polemiek. Wat die kwestie saam met gasten bespreek word. Kolonel Wayne Petzee van die politie en Philip Seroe, gemeenskapleer, praat ook saam.

0: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays, 3 to 6 p.m.
1: Laat jou erg aan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
2: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 1620 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van family values,
1: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
2: en the midday connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
1: Jou stem in die paradijs.

misdaad vir hoogte in ons oor. Fekens elke week hoor ons van jong mense wat hulle lewens weens misdaad verloor. Skakel in op Eden FM op Vrydag 16 Oktober 2026 tussen 8 en 9 voormiddag en neem deel aan politiek en polemiek wat die kwestie saam met gasten bespreek word. Kolonel Wayne Petzee van die politie en Philip Seroe, gemeenskapleer, praat ook samen.

0: Marak marak si Mesta Paul Lara mauna ang kaskato alipatit na isna. Ayro mauna. Ayro mauna. Yan ikka matika na spiel school kiel at no hot stings. Kaya ka halas ang no hot fam puwa. May hot fam puwa yo kanatiya may sa harki.
1: Amen.
0: Lat klay na raki pola.
1: Wow.
0: Alakan nidat wang Paul as Risha, as Mishay, as Failan, and as Shalat. Om pola moet net vir hulle sê goeiemiddag met liefde van Ramona uit Nysna.
1: Daar sê goeiemiddag julle pragtige kindertjies. Bou gerus daarop voort, ja. Julle is besig met mooi werk. Vanaf is het tijd vir die gemeenskap dagboek hier op jou nummer 1 draad. Dus bly ingehaak en bly ingeskakel.
2: It is now time for the Eden FM Community Diary. Dit is nou tyd vir die Eden FM Gemeenskapsdagboek.

0: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdienen. Ontspan biedt professionele in die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers helpen u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met medische fondsen en kan u helpen in die uitsoerende omgeving George, Naisna, Sedgefield. Contact Liesel 076-474-6084.
1: Beplan jy December wegtrek? Besoek nou in Oktober jou oornagkamer by George Country Resort. Betaal jou December bespreking volledig en kry 10% af. Ja, jy het reg gehoor, 10% af op jou December verblyf. Kom rus, ontspan en geniet die hart van die tuinroete. Bel ons nou by 071-193-2802 of besoek ons webtuiste by www.georgeresort.com. George Country Resort, waar die natuur soos het thuiskoms voel.

zijn gebouwen bij het straatcafé. Zet ik een dag aan jou. Moet ik jou zeggen hoe ik voor jou voel?

Nederland, de Ieren aan voldoen. Afgevallen door alle vrede, waar die zon nog schans kan doen, kom knielen wij.